lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: That should be good.
1: That's great.
2: Via de 93.1 op de kabel. En overal in Apeldoorn via de 1071. Dit is de Nachttour.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss. Yeah.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote

verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.

vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24.

0: 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-aan-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait erdoor. We zitten alweer op de maandageditie. Het is 14 september 2026. En we begonnen met de Bengals. En Manic Monday had ik voor je klaarstaan. Ik hoop dat iedereen een lekker weekend heeft gehad. Ondergetekende had wel een lekker weekend hoor. Ja, het weer was beter dan wat ik had verwacht. En over het weer gesproken, ik heb dadelijk echt een plaat bij klaarstaan die past bij het weer van... het was zondag wel een beetje regenachtig in de ochtend, maar in de middag toen ik deze kant op moest komen, was het lekkere temperaturen, de zon schijnt. Vandaag wordt het lekkere temperaturen, morgen wordt het, kan het wel 27 graden worden. Ik heb de perfecte plaat ervoor strakjes bij. Ja, lekker veel sport gekeken, laatste Grand Slam toernooi. Verrassende winnares bij de dames, dat vond ik dan wel leuk. Ja, en de Formule 1... Ja, dacht dat Monaco saai was. Nou, de Grand Prix van Madrid. Nou, dat was ook niet echt om naar huis te schrijven. En zullen we dat voor het voetballen hebben? Ja, ik vond dat Feyenoord het wel goed heeft gedaan. Laten we het daar gewoon ophouden. En Fortuna, ja, ik had het samen met mijn buurman gekeken. En die is dan voor die club uit Amsterdam. Ja, na 3-1 dacht ik ook bij mezelf. Ja, ik ga wel naar huis of wat dan ook. Maar ja, hè, Fortuna kan dan winnen tegen, mag verliezen tegen Ajax. Verrassend dan weer. Laten we het daar gewoon even ophouden. Hey, wat heb ik klaarstaan voor je qua muziek? Een heleboel. Zometeen gaan we nog I Never Been to Spain. Het liedje wat ik de hele week heb meegenomen vorige week. Ik heb nog genoeg uitvoering klaarstaan voor deze week. En straks tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country liedje klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country songs. The Pistol Annies Got My Name Changed Back. Dat staat op plekje 143 als ik de lijst goed heb bijgehouden. Hey, zullen we maar even met triest nieuws beginnen. De Amerikaanse bassist Pat Senator is overleden. Dat heeft trompetist Herb Albert afgelopen dinsdag via social media laten weten. Pat maakte in de jaren 60 deel uit van zijn begeleidingsgroep, de Tijuana Brass. Als zodanig was hij op verschillende instrumentale hits te horen, waaronder El Banda en de dubbele A-kant Spanish Fly, Tijuana Taxi. En die laatste heb ik voor je klaarstaan. Pat is 91 jaar geworden.

Jo, dat is eigenlijk voor je staklaas aan een Latin Indian, oftewel die Indian Summer. En een Indian Summer is dan een mooie nazomerse dag en die mooie...

nazomerse dag. Ja, die gaan we vandaag en morgen wel krijgen. Dus dat is wel een plaat die redelijk toepasselijk is voor de dagen van vandaag en morgen. Ik heb Rod Stewart voor je klaarstaan. The first cut is the deepest.

Ik had een gouden ouwe voor je klaarstaan, namelijk de Hermes Hermans en No Milk Today. Hey, American Woman is vooral een grote hit uitvoering geworden in de uitvoering van Lenny Kravitz. Maar de originele uitvoering die was van Guess Who. En aan de ene kant deed het wel wat in Amerika, maar de grote radiostations weigerden hem te draaien, omdat het een aanklacht was tegen de Vietnamoorlog. Ik heb de originele versie voor je klaarstaan. Dit is The Guess Who en American Woman.

Stella Lovely had ik voor je klaarstaan. En dat valt onder het mom nieuwe muziek. En ze heeft het over Boston. En dan zit ik met een schuin op de klok te kijken. En ik zie dat het 11:58 is. Ik heb weer een liedje de hele week meenemen. Ja, ik heb hem vorige week ook al meegenomen. Toen heb ik hem uitgelegd. Ik heb genoeg uitvoeringen voor hem deze week nog een keer te herhalen. Ja, mensen die nooit naar Spanje zijn gegaan. Never been to Spain. We trappen vandaag af met Elvis Presley, want die heeft 2 uitvoeringen klaarstaan. Doen we vandaag eentje. En dan ergens deze week komt die andere uitvoering van Elvis voor je voorbij. Dit staat op een album dat heette Walk a Mile.

Smile in My Shoes. De Essential 70s Masters. Album van Elvis wat uitkwam in 1995. Dus de lange uitvoering van Elvis Presley's Never Been to Spain.

The Spinners and Could It Be I'm Falling In Love. Ik zou het niet weten. En daarvoor hadden we nog The Golden Earring. En When The Lady Smiles. En van Could It Be I'm Falling In Love is het een klein stapje naar Australië. Naar NXS en hun Never Tear Us Apart.

Ah, er stond afgelopen week een zaterdag volgens mij een ontzettend leuk stuk in de krant over oude artiesten die maar niet dood zijn te krijgen. Frankie Valli kwam voorbij, die is alweer 92, treedt nog steeds op. Buddy Guy natuurlijk. Misschien kunnen we Buddy Guy het volgende uur nog wel draaien. Die is 90, treedt nog steeds op. Dionne Warwick, 85, treedt nog steeds op. Eric Burdon, ook 85 jaar. En ook deze man, ja, Willie Nelson had ik voor je klaarstaan met They All Went to Mexico, is alweer 93 jaar oud en ja, treedt ook nog op. En het staat wel heel leuk dat Willie niet dood is. Dat weten we eigenlijk wel, want Willie Nelson gaat nooit dood. En hij maakt er zelfs nog grappen over. Jongeren moeten eens gaan nadenken wat voor wereld ze straks achterlaten voor mij en Keith Richards. En natuurlijk Keith Richards, die ook, ja, waarvan je ook denkt, ja, die zal nooit sterven. Ja, ook deze man, Peter Koelewijn, 85. En ja, volgens mij staat hij nog steeds op feesten en op partijen. Dit is Angeline, Peter Koelewijn. It's

Ik zit alweer met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het laatste uurtje gaat eraan komen van de steden driehoek draait door. Tegen de klok van 11:30 natuurlijk weer een country nummer voor je klaarstaan. We zijn aangekomen bij 143, de Pistol Annies uit 2018. Heb ik als het goed is voor je klaarstaan. Nog één plaatje te gaan voor de klok van 11 uur. We gaan eruit met de Tramps en Shout.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledig.

eigen zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het laatste uurtje alweer van de Stedendriehoek draait het door. Hey, we schrijven weer maandag 14 september 2026. We begonnen met Frankie Valli en Grease had ik voor je klaarstaan. Tot een uurtje of 12 heb ik lekker veel muziek voor je klaarstaan. Hey, en natuurlijk is zo meteen weer een nummer uit de lijst van de Blad Rolling Stone. De 200 beste

Country nummers. Niet hun bekendste hit heb ik nu voor je klaarstaan. Wel hun grootste hit. Ja, dat zijn toch twee verschillende dingen. Bekendste hit van Royce Royce is misschien toch wel Car Wash. Maar dit werd hun grootste hit. Het stond in de hitlijsten 1981 en bereikte de tweede plek in de Nederlandse hitlijsten. Dit is Royce Royce en de RR Express.

Ik had een cover voor je klaarstaan. Je hoorde de Amerikaanse band Gypsy en of American Gypsy en hun versie van Lady Eleanor. En dat verscheen in 1974 als openingstrack op een titelloze debuutalbum. Origineel is het een nummer van de Britse folkrockband Lindens Frame. Geschreven door voorman Alan Hull en oorspronkelijk uitgebracht in 1971. De tekst is sterk geïnspireerd op het werk van de Gotische schriftschrijver Edgar Allan Poe, met name de verhalen The Fall of the House of Usher en Eleonora. Alan Hull schreef het nummer deels in trance-achtige sfeer tijdens zijn periode dat hij werkte in een psychiatrisch ziekenhuis. Het nummer behandelt thema's als angst, dood en dromen. En Lindy's Frame, ik ga hem opschrijven. Ik ga hem proberen deze week ook nog de originele versie voor je te draaien. Ja, en dit stond dan weer in de playlistje en dan moet ik weer zoveel moeite doen om hem niet te draaien. Je hoort het alweer. Ja, het lukt maar niet. Murrayhead heb ik voor je klaarstaan. Ja, dit is One Night in Bangkok.

Ja, ik vind hem leuk. Leon Bridges had ik voor je klaarstaan. En deze single kwam een paar weekjes geleden uit. Light of the Way. Krijgt er een zomerse vibe van. En ja, zomers weer. Lekker weer. Ja, vandaag en morgen. Lekkere temperaturen. Ik zit even te kijken. Nou, ja, ik weet niet wat deze band doet. Ze hebben een paar leuke hitjes gehad. Mijn kennismaking was S.O.B. Ga ik binnenkort nog wel een keer draaien. Maar deze van hun vind ik ook lekker. National Redlift en The Night Sweats heb ik voor je klaarstaan. I Need Never Get Old.

Ik had Steve Miliband voor je klaarstaan en Abracadabra. En daarmee komen we op 11:30 uit. Ah ja, we zijn weer klaar voor een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn bij 143 aangekomen. Maar deze week onder andere nog Sturgill Simpson gaat voorbij komen. Diana Carter gaat voorbij komen. Jesse Coulter heb ik voor je klaarstaan. En Keith Whitley. Maar eerst is het tijd voor plekje 143. The Pistol Annie's Got My Name Changed Back. Dat staat op plekje 143, komt bij 2018. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Supergroepen zijn vaak inspiratieloze, eenmalige projecten die vooral bedoeld lijken om snel wat geld binnen te halen. Ja, dat is niet zo bij de Pistol Annies, die hun derde vlijmschrape album gekroonde met dit hilarische, brutale anthem over opnieuw vrijgezel zijn. Een serieuze kandidaat voor hun beste nummer tot nu toe. Het nummer werd geschreven door Miranda Lambert, die na haar veelbesproken scheiding van Blake Shelton in 2015 klaar was om wat meer te lachen. En na haar album The Weight of These Wings uit 2016 een van de krachtigste break-up albums ooit gemaakt heeft. Maar Lambert's mede-Annies Angelina Presley en Ashley Monroe wisten ook het nodige van scheidingen. Presley uit eigen ervaring. En samen maakten de drie van het nummer een crampy roadhouse rocker met een stampende Tennessee two-beat. Het hoogtepunt komt wanneer ze gezamenlijk en volleerd formaat uitroepen: ik brak zijn hart en nam zijn geld mee. Dat het nummer in feite de hernieuwde huwelijksgelofte van een samenwerking vormde die inmiddels langer stand hield dan de twee van hun huwelijken, maakte hun badass zusterschap alleen maar des te mooier. Ja, en ik heb hem klaarstaan. Ik zei het al, het staat op plekje 143. Het is uit 2018. Dit zijn de Pistol Annies, Got My Name Changed Back.

0: Leon Collins en Think About It. En Milon, die zit tegenover mij. En als ik jou zeg en aan jou vraag, wie is de Godfather of Soul? Of wie was de Godfather of Soul? Heb je dan een antwoord of zeg je, kijk je me dan en zeg je, ik zou het niet weten?
1: Dan kijk je aan en zeg ik, ik zou het echt niet weten.
0: Nou, ik ga je vertellen. De Godfather of Soul, dat is natuurlijk James Brown. Die ken je dan wel weer. Nou, dat ga je nooit meer vergeten. En dit nummer Think van Leon Collins uit 1972 is onder andere geschreven door James Brown. En de begeleidingsband die je erbij hoorde bij Think van Leon Collins, dat waren de GB's. En de GB's waren de legendarische begeleidingsband van James Brown. En daarvoor had ik ook nog een plekje 143. De Pistol, Annie's Got My Name Changed Back. Morgen tegen de klok van 11:30, dan gaan we naar Sturgill Simpson. Turtles All The Way Down, dat staat dan op plekje 142. En je had hem al gehoord, Milan is aangeschoven. Zetten we er even een vrolijk achtergrondmuziekje bij. Milan, de onderwerpen van de matinee van vandaag.
1: Ja, we hebben onder andere de All You Need Is Love caravan. Die staat deze week 18 september bij mijn hoofd in Apeldoorn.
0: Dat ben je niet.
1: Ja.
0: Met Robert en Brink?
1: Nee, volgens mij niet. Oh. Nee. Het draait dit keer ook niet om de liefde tussen mensen, maar om werkliefde is het thema. Dus ja, dat wordt heel interessant.
0: Maar het is wel de echte ding.
1: Ja.
0: Kijk je het programma of kijk je het niet?
1: Nee, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd een bloedhekel aan.
0: Ja, nee, ik heb er ook een hekel aan. Ja. Nee, dat klopt. Kunnen we elkaar

0: in ieder geval wat dat betreft. En handschudden.
1: Ja.
0: Dus, en het lijkt me ook zo. Dus ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik heb dat vroeger wel eens gezien. En dan komt hij gewoon binnen en dan zegt hij, ja, ik heb een boodschap voor je. Ja, ik zou me doodschamen als hier nou zou binnenkomen. Dat hij dan zegt, ik heb een boodschap voor je.
2: Ja, en dan moet je ook nog 4 uur s'nachts. Ja, moet je al aankleden en alles.
0: Ja, en dan moet je ook nog ja gaan zeggen. Want dat is gewoon lullig als je dan zegt, ja, ik vind het een trut. Ja. Dat mag je natuurlijk ook weer niet zeggen. Ja, nee, ja, och, man.
2: Nee, ik heb ook helemaal niks,
0: Nee. Wat nog meer?
2: 75 jaar Schubertplein. En eigenlijk een dag waarop alle gasten en klanten worden bedankt. Heel veel marktkramen staan er. Met eten, kaidalen, drinken, van alles.
0: Het is gewoon gezellig.
2: Ja, ja, inderdaad. En er gaat een nieuw online platform in Apeldoorn worden ontwikkeld, wat Apeldoorn meer met elkaar moet gaan verbinden.
0: Apeldoorn is meer met elkaar verbinden.
2: Ja.
0: Ja, en dan wil ik alweer vragen van, wat moet ik daarbij voorstellen? En dan zeg jij weer heel slim, moet je straks
2: luisteren. Ja, dan moet je straks luisteren. Ja,
0: ik merk het alweer goed werk. Ja. Ja, ik heb hier niks te zeggen. Hoe laat?
2: Gewoon weer van de gebruikte tijd, hè? 2 tot 4.
0: Ja, dat 2 tot 4. Ja, jij had het over All You Need Is Love. Ja, en het eerste wat mij dan al, wat mij te binnen schiet is dan dit prachtige nummer. Ik heb de Beatles voor je klaarstaan. All You Need Is Love.

Oh, en ik zit hem ook mee te neurien en ik word er inderdaad vrolijk van. Gewoon een vrolijk liedje, Dennis, had ik voor je klaarstaan. En daarvoor hadden we nog The Beatles en All You Need Is Love. Over The Beatles gesproken, ik heb een prachtige Don't Let Me Down voor je klaarstaan in de uitvoering van Lee Fields. En die klinkt dan als volgt.

Oh, hij blijft een leuk uit de jaren 90. Cisco, eind jaren 90, begin van deze eeuw. De Thong Song had ik voor je klaarstaan. En dat zit er ook al meteen weer op voor het programma. Bedankt voor het luisteren. Morgen vroeg ben ik er weer tegen de klokken van 10 uur voor Nieuwe Steden. Dit draait door. We gaan eruit met de Belgische Stromae en Allons dan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regering

regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden, en er waait een matige zuidenwind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de Straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, het is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 14e september. Heel fijn, luisteraars, dat u weer aangesloten hebt bij RTW Apeldoorn. En dan met name bij de matinee. Overigens staan op onze website de frequenties. En de website is www.rtv-apeldoorn.nl. En daar staat nu in ieder geval Oi Dido, kanaal 772 en Ziggo, kanaal 43 op. Ja, mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Vitaloog en auteur Klaas Koster is enthousiast over de All You Need Caravan, die op vrijdagmiddag 18 september naar de campus van Centraal Beheer komt, in verband met de landelijke start van de 12e Nationale Vitaliteitsweek. Bart de Brie van het Kletskopje en van de organisatie 75 jaar Schubertplein komt in de studio vertellen hoe de gezellige bedankdag voor gasten en klanten er op zaterdag 17 oktober op het Schubertplein uit gaat zien. En boswachter van het GLK Herman Heskamp gaat uit de doeken doen wat de paddenstoelenwandeling in het Ordebos op zaterdag 26 september inhoudt. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is van de Dolly Dots Radio.

Hans de Louter staat aanstaande culturele donderdag, de 17e september, centraal. De schilder en luthier van beroep wordt die avond geïnterviewd over zijn leven, zijn vak van instrumentenbouwer en zijn kunstenaarschap. Ook zijn passie voor snaarinstrumenten wordt besproken. Dit is al zijn passie sinds hij 13 is en is ontstaan door de film Woodstock. Ben benieuwd naar Hans? Kom dan naar de culturele donderdagavond op 17 september. Het zal duren van 7 uur. 's avonds tot 9:15. Het evenement vindt plaats Galerie Apeldoorn, Oranjerie 170-172. De eerste verdieping aan het einde van de roltrap. Jolene van Dolly Parton.

0: iconische All You Need Is Love caravan komt naar Apeldoorn voor het landelijke aftrap Nationale Vitaliteitsweek. En wat we daar allemaal van kunnen verwachten, vitaloog en auteur Klaas Koster kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, een vitaloog. Wat doet een vitaloog?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Een vitaloog die helpt organisaties om medewerkers fit en vitaal te krijgen en te houden. En dan niet zozeer op fysiek vlak, maar vooral ook op mentaal vlak en hoe we met elkaar samenwerken. En op zingevingsvlak, betekenisvol werken.
0: Oké. En dat gaat nu dus gebeuren door middel van de All You Need Is Love caravan.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is een beetje een gedachtespinsel die ik eigenlijk op of rond 1 april in mijn hoofd had zitten. Ik denk, ja, work love, hè, als je de titel naar het Engels vertaalt van mijn boek Werkliefde, dan is het work love, all you need is love. En toen kwam die caravan in mijn hoofd voorbij. Ik denk, hoe gaaf zou het zijn als we in een of andere schuur die caravan ontdekken en dat je helemaal gaan bestikkeren met all you need is work love en daarmee gewoon allerlei bedrijven langs gaan. Dus zo was eigenlijk een 1 april grap geboren.
0: Ja.
1: Maar daar kreeg ik zoveel reacties op. Ik denk dat het die post had dat meer dan 100.000 keer bekeken. En allemaal bedrijven die zeiden, nou, kom maar langs. Wij kunnen wel wat werkliefde gebruiken. En toen kon je natuurlijk niet meer bij een grap houden. Moet je ook gewoon echt gaan kijken van, hey, hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen? Nou, en dan blijkt dat die All You Need Is Love Caravan dus echt bestaat. En dat we die hebben weten te regelen voor aankomende vrijdag en voor de week daarna.
0: En hoe komt het zo dat Apeldoorn als eerste aan de beurt is?
1: Nou, Apeldoorn, daar zit Centraal Beheer. En dat is onze partner voor de Nationale Vitaliteitsweek dit jaar. En zij hebben hun locatie beschikbaar gesteld om alle bezoekers te ontvangen voor de aftrap van de Vitaliteitsweek. En we vonden het wel een mooi bruggetje. Apeldoorn is ook ooit verkozen tot gezondste stad van Nederland. In 2024 zo geloof ik. Dus het was wel een mooi bruggetje om zo op die manier de samenwerking aan te gaan.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog even Apeldoorn bellen.
1: Ja, klopt ja.
0: Ja,
1: ja, dat is dan ook wel weer leuk. Hè? Dan heb je eenmaal een idee te pakken en een grap te pakken. Wat uiteindelijk werkelijkheid wordt. En toen dacht ik ja. Stel je dat voor dat we daar met die caravan rondrijden en er rijdt in één keer een auto bij ons met binnen op die plek daar. Dus ook daar even een foto van gemaakt in samenwerking met AI. En ook daar kregen we zulke leuke reacties op. En dan is de brug natuurlijk gauw gelegd met even Apeldoorn bellen. Ik zag echt een reclame voor mijn hoofd vormen.
0: Zeker, nou dat is natuurlijk ook heel mooi. En dat gaat dat allemaal op de campus van Centraal Beheer. Daar komt dus die caravan te staan. En hoe ziet dat er verder uit, het programma?
1: Ja, die caravan die staat dus bij de entree. Dus alle bezoekers die komen, die kunnen daar ook een fotomoment creëren. Of ze kunnen een leuk bericht inspreken voor een collega of voor een partner of voor wie dan ook. En dan hebben we een programma met allerlei sprekers. Onder andere Lammert Kamphuis komt de keynote verzorgen. Ik zal zelf natuurlijk mijn boek lanceren en een keynote verzorgen. Hidde de Vries komt dat vertellen. Uiteraard ook onze gastheer en gastvrouw van Centraal Beheer zal aan het woord zijn. Over de best practices bij hun in hun organisatie. En dan sluiten we af met een vitale borrel.
0: Ja, is het mooie programma, is dat alleen voor genodigden? Of mogen luisteraars die er nu over horen daar ook aan deelnemen?
1: Nee, zeker. Als er nu luisteraars zijn die zoiets hebben van hey, dit is wel een thema. Hè? Vitaliteit, duurzame zetbaarheid of talentgericht werk of werkliefde zoals wij dat dan noemen. Dat is wel iets wat bij ons ook in de organisatie past. Dan kunnen ze uiteraard nog een kaartje kopen voor het event. Er zijn nog kaarten beschikbaar.
0: En dan zijn ze van harte welkom. Op welke site moeten ze dan gaan om een kaartje te bestellen?
1: Op www.nationalevitaliteitsweek.nl kun je nog tickets aanschaffen. Mocht je nou bij de aftrap niet aanwezig kunnen zijn, dan kan je als organisatie ook online participeren in de week daarna. We hebben ook een heel mooi online programma met allerlei goede sprekers en met

0: ja, een heel, heel platform wat eraan aanhangt met een online leeromgeving voor medewerkers om aan hun eigen vitaliteit te werken in die week. Ja.
1: En dit is niet de eerste keer, hè, dat het georganiseerd wordt.
0: Nee, dat doen we inmiddels voor de 12e editie. Dus het is al best wel een bekend event. Vaak in Eindhoven georganiseerd, omdat ook daar ons hoofdkantoor zit van Vitalogisch.
1: Ja.
0: Maar soms met partners doen we het op locatie. Een paar jaar geleden in het Utrecht stadion. En nu bij Centraal Beheer in Apeldoorn.
1: Nou, hartstikke mooi en super dat, dat Apeldoorn inderdaad het startpunt is. Zijn er nog dingen die we vergeten zijn?
0: Volgens mij zijn de belangrijkste dingen wel genoemd, dus dat is heel fijn. Nou, mijn boek wordt dus gelanceerd op die dag, dus dan gaat hij echt het levenslicht zien. Dus mochten mensen er meer over willen weten, dan zijn ze natuurlijk ook zeer van harte uitgenodigd om het boek online te bestellen ergens, bij Bol of Managementboek of waar dan ook. En dan kunnen ze er meer over lezen.
1: En dat heet dus ook dat boek Werkliefde, hè?
0: Ja, het boek heet Werkliefde, ja.
1: En, u bent Klaas Koster en we hebben u net aan de lijn gehad. En heel fijn dat u wat meer wilde vertellen over die All You Need caravaan die anders genoemd wordt dan Werkliefde. En die komt te staan bij Centraal Beheerd op vrijdag de 18e september van 1 uur 's middags tot 5 uur.
0: Exact.
1: Heel veel succes.
0: Heel veel liefde gedaan. Dankjewel.
1: Heel veel succes in Apeldoorn, niet alleen, maar ook de hele Vitaliteitsweek.
0: Goed zo, dankjewel.
2: Ja, fijn dat u in de uitzending was. We gaan nu naar Back Home van Golden Earring.

Het fietsgilde Apeldoorn houdt op donderdag 17 september de recreatieve fietstocht Heren van Dort. Hoofddoel van deze tocht is het dorp Badmen en het kasteel in buurtschap De Kring. Deze dagtocht van circa 59 kilometer vertrekt om 10 uur bij restaurant KFC op de Woonboulevard, het Rietveld 1 in Apeldoorn. Zie www.fietsgelde-apeldoorn.nl. We gaan naar Dingedong van T-Chin.

0: Ja, tegenover mij zijn gaan zitten Barta de Brie van het Kletskopje en Evert Zijlstra van degene die alles weet van het Schubertplein. Welkom allebei.
1: Dank je.
2: Dankjewel.
0: Welkom allebei. Het Schubertplein bestaat 75 jaar. Ongelooflijk. Hè? Er wordt altijd heel veel gedaan in Zuid. Hè? Zuid pakt aan, Zuid doet. Maar jullie gaan dus ook een feestje organiseren. Ja, hoe is het Schubertplein zo ontstaan, Evert?
2: Ja, het allereerste begin, toen was ik een jaar of 2, 3. Dus daar weet ik niet zo heel veel van. Toen was ik nog niet echt bij mijn positieve. Maar vanaf een 5e, 6e jaar, dat was dan ongeveer 1953.
0: Ja. Ja,
2: toen heb ik dus een heleboel meegemaakt. Toen begonnen ze onder andere met de winkels te bouwen en al dat soort dingen meer. En dat was voor ons was dat iets heel bijzonders.
0: Ja.
2: Ik liep dan stiekem bij huis weg, want ik woonde een eindje verder in de Diepenbroeklaan. En toen was ik 1 jaar of 6.
0: Ja.
2: En dan ging je daar kijken bij de bouw. Dat was heel indrukwekkend. Ja, 1953.
0: Zo, ja. Kijk. Ja, en dat heeft zich alleen maar uitgebreid, het Schubertplein.
2: Och, enorm.
0: Ja.
2: Het heeft zich enorm uitgebreid daar. Ik weet wel, vonden we het best zonde. Want er waren mooie bosjes en struiken en een veldje waar wel circus was, waar wel kermis was en al dat soort dingen meer. We hebben hoelahoepwedstrijden daar gedaan. In veel later stadium ook rolschaatsbanen en skelterraces op de rolschaatsbanen en de rolschaatsen geweest. En we waren het eerst best op tegen, want het pikte weer een stukje van onze grond af, hè, waar je hutten kon bouwen en al dat soort dingen meer. Maar ja, de vooruitgang, maar daar hadden we toen nog geen verstand van natuurlijk, van de vooruitgang. Maar mijn moeder zei van, oh, het is hartstikke fijn. Er komt daar een winkel, een supermarkt en een slager en een bakker. En ja, oké.
0: Ja.
2: Het moet dan maar.
0: Ja, ja, en een van de andere dingen die daar kwam, was het Kletskopje.
1: Ja, maar dat kwam veel later. Hè?
0: Ja, wanneer zijn jullie daar gekomen met het Kletskopje?
1: In 2018 is het begonnen.
0: Ja.
1: En in 2019 hebben wij het overgenomen, mijn dochter en ik.
0: Ja.
1: En is het wat het nu is geworden. Het is groter geworden, zit ook op een ander plekje.
0: Ja.
1: En het is gewoon heel gezellig. En het is ook een beetje terug naar toen.
0: Ja, want beschrijf het Kletskopje.
1: Het Kletskopje is gewoon lekker gezellig.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk alles. We zijn heel gewoon in wat we te bieden hebben aan de mensen.

0: Maar wij vinden het belangrijk dat als iemand bijvoorbeeld een kopje koffie drinkt, dat hij niet het gevoel heeft dat hij op de schopstoel staat, zit. Maar dat je gewoon lekker daar kunt zitten, een krantje pakken, een gesprekje maken met iemand. Maakt eigenlijk niet uit.
1: Nee.
0: En in de loop van de tijd hebben we het allemaal wat uitgebreid. We hebben een lunchroom en koffiehuis van gemaakt. Maar het is nog net zo knus en gezellig.
1: Ja.
0: Als dat het was. Oude foto's aan de muur van Zuid, vooral ook van het plein.
1: Ja.
0: En de inrichting is een beetje van alles en niks.
1: Mm-hmm.
0: Het is veel van de kringlopen bij elkaar.
1: Ja.
0: Je ziet dat ook. En wat we gewoon gezellig vinden, dat vinden we belangrijk.
1: Ja.
0: En we zijn dagbesteding en leerbedrijf.
1: Oké, dat is ook heel belangrijk.
0: En wij doen dat met horeca. Dus dat is ook de volgaorde. Ja.
1: Ja. Maar je hebt dus ook nog wat tijd over om nu dat 75-jarige bestaan te organiseren.
0: Nou, in zoverre, het 75-jarige bestaan, dat is volgend jaar.
1: Ja.
0: Maar we gaan in de aanloop daar naartoe, nu 17 oktober, een soort braderie hebben georganiseerd.
1: Ja.
0: Om de mensen te wennen van, we zijn er en we zijn er nog steeds, ook al is het oud. Een oud plein en we willen dat gewoon weer even in de aandacht hebben. En de mensen zijn ons nooit vergeten.
1: Nee.
0: En dit is een bedankje voor iedereen van de afgelopen jaren. Van kom die dag naar ons toe. We hebben wat kraampjes, we hebben een kinderplein. Het wordt heel gezellig.
1: Ja.
0: Maar het is echt een bedankje voor de buurt. Voor de mensen die altijd in Zuid kwamen.
1: Ja.
0: Met een aanloop naar volgend jaar, het 75 bestaan. Het probleem dan is van, kunnen we een feest vieren, want dan gaat ons plein op de schop.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, de gemeente wil het net zo'n beetje in die tijd hebben.
1: Ah.
0: Dus het wordt even, of het wordt nog net voor die tijd, of anders met de opening van het plein. Dan hebben we het dubbelop, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Je zei al, er wordt van alles voor kinderen gedaan. Maar ik zag ook dat er muziek komt.
0: Ja, klopt. Er komen twee muzikanten van Jep. En die zingen Hollandse liedjes, wat Engels, maar heel fijn, heel herkenbaar. Die zitten ongeveer halfwege het plein. Dat doen ze tussen 12 en 2.
1: Ja.
0: En daarna hebben we een troubadour Hans. En die gaat met zijn kruk en zijn gitaar op het plein zitten en gaat wat spelen. En na verloop van tijd gaat hij weer wat verder.
1: Ja.
0: Dus dat zodat je eigenlijk overal op het plein wat hebt. Ook de goochelaar gaat dat doen. Die gaat niet op één plek staan. Mm-hmm. Die gaat ook overal wat doen. Alleen het kinderplein, dat is wel één plek waar we alles voor de kinderen bij elkaar hebben. En dat is mede te danken aan de Zoomer.
1: Okay.
0: De speeltuinvereniging, de Zoomer, die ons helpen om dat mooi op te zetten.
1: Ja, want voor de kinderen dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè, dat je die goed bezighoudt op een goede manier.
2: Zeker weten is dat heel belangrijk. Ik heb vorige week ben ik toevallig nog even op de site geweest van de Facebook over Apeldoorn-Zuid, de Schubertplein en dergelijke.
1: Ja.
2: En daar stonden dus ook leuke dingen op. En als je dan ziet hoeveel kinderen van toen erop gereageerd hebben. Oh, dit leuk en die zat hier en die zat daar. Nou, dat is eigenlijk bijna één grote warme familie wat daar in Zuid omstreeks het Schubertplein zit.
1: Ja.
2: En de Zoomer heeft daar zeker een groot deel in gespeeld. Maar ja, de speeltuinvereniging voor ons allemaal vrij toegankelijk. Je kon er gewoon komen, heerlijke speeltoestellen. Ja, de kinderen zijn erg belangrijk. Ook altijd geweest in Zuid.
1: Mm-hmm. Ja, het zijn al die foto's van het Schubertplein en zo ook te vinden bij de vereniging Oude Apeldoorn.
0: Ja. Absoluut.
2: Ja.
0: Absoluut.
2: Ja.
0: Maar het plein, de gezelligheid. Ik heb ze leren kennen toen mijn kinderen klein waren. Ik kwam daar op het plein voor de schoentjes. Er zat een schoenmaker, of een schoenhandel.
2: Ja.
0: En voor de markt.
1: Ja.
0: En toen had het allemaal hard gestolen. En als het Koninginnedag was, dan was er iets met kermis. Ja. Dan gingen we daar naartoe. Want de sfeer was al zo anders. En nu de laatste 8 jaar, ik vind het heerlijk.
2: Ja.
0: Ik vind het echt zalig. De mensen zijn fijn. Het publiek wat er is. Het zijn gewoon, doe maar normaal. Doe je gek genoeg. Zo zalig. Ja, het is echt thuiskomen.
1: Ja.
0: Beetje thuiskomen.
1: Ja. En dat is dus wat het Schubertplein en Zuid, denk ik ook, bijzonder maakt.
2: Sowieso is het geld dat van Zuid, vind ik tenminste. Althans, maar vooral het achterste gedeelte van Apeldoorn. Dat is dus Zuid-omgeving, Schubertplein en de muziekbuurt, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: Dat speelt zich heel veel af, heeft zich heel veel afgespeeld. We zaten dan toen die tijd dus ook met de bouw van Schubertlaan.
1: Ja.
2: Een pausje later is daar het Hofveld bijgekomen. Diverse winkels die daar gezet zijn. En het werd steeds groter en steeds fijner voor de buurt ook. Ja,

En iedereen, nu nog mensen die dus gaan trouwen, jongelui die gaan trouwen, die gaan eerst een stukje buiten Apeldoorn, die kunnen niet in Zuid blijven. Nee. Maar op een gegeven moment, als ze richting Zuid weer kunnen komen,

0: leuk. Mensen worden enthousiast, vinden het leuk om weer mee te doen. Ja. En het heeft te lang niet gedaan. Dus ja, het wordt weer tijd. Ja. Zeker als aanloop nu naar die 75 jaar. Want hoe leuk is het dat als we zo'n dag hebben gehad, dan heb je ook gewoon zin weer om er nog één te maken. En nog één en nog één. Ja. Moet doorgaan.
1: Ja. Ja, en dan is het dus even afwachten. Want dit is dus de aanloop naar alle festiviteiten van zijn 75 jaar. En dan is het dus de vraag van wanneer gaat het volgend jaar plaatsvinden? Ja. Afhankelijk van dat wat gaat er op de schop? Wat gaat er allemaal gebeuren dan?
0: Het autoplein, dus waar de auto's geparkeerd staan bij de Jumbo, dat gaat op de schop.
1: Ja.
0: En dat moet allemaal veel gezelliger worden met wat bankjes en wat groen. Het moet allemaal, er is een heel plan gemaakt. Zijn ze met de gemeente al jaren mee bezig.
1: Ja.
0: En dat zou dan volgend jaar eindelijk van start gaan. Ja, en dan is het maar de vraag of we tegelijkertijd dat feest kunnen vieren. En anders maken we er een dubbel feestje van.
1: Ja, nou, kijk.
0: Houden we van feestjes.
1: Ja,
2: het is zeker te hopen dat dat gaat lukken natuurlijk. En ik denk ook gewoon dat 17 oktober eigenlijk al een voorloper is van volgend jaar. Als dat goed gaat en de mensen vinden het leuk en fijn, nou, dan is het een feestje om weer terug te komen volgend jaar, terwijl het 75 jaar bestaan gevierd wordt. Gegarandeerd. Maar ja, ook het weer speelt natuurlijk een grote rol. Hè?
1: Ja.
0: Maar daarom ook marktkramen. Want we kunnen onder de afdaken van de winkels. Ja. Hè, want we hebben allemaal bijna allemaal zo'n afdak.
1: Ja.
0: En de marktkramen hebben allemaal een bekleding erbovenop. Zo'n zeil. Dus dan denken we, dat zelfs met regen moet het nog kunnen.
1: Nou, kijk.
0: Ja.
1: He, aan jullie organisatie ligt het in
0: ieder geval. We zijn op alles voorbereid.
1: Jullie zijn op alles voorbereid. Ontzettend leuk dat jullie even naar de studio wilden komen om hier live te komen vertellen over de aanloop van het 75-jarig bestaan van het Schubertplein, dat op zaterdag 17 oktober gaat plaatsvinden. Heel veel succes verder met de organisatie. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Barta de Brie van het Kletskopje en Evert Zijlstra die alles van het Schubertplein weet. En nogmaals, heel veel succes.
0: Ja, ook bedankt. Ja.
1: We gaan naar Don't Stop Me Now van Queen. Nee.

0: We hebben natuurlijk een ontzettend droge en warme zomer gehad. Maar na de eerste regenbuien had je het idee dat ze alweer tevoorschijn kwamen. De paddenstoelen. Dus ik ben heel benieuwd naar de paddenstoelenwandeling in het Ordebos. En Herman Heskamp, boswachter van het GLK, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat staat de mensen te wachten die eraan mee gaan doen? En waar is het?
1: Sowieso in het Ordebos. Ja. Wat staat ze te wachten? Ja, dus voor ons ook nog een klein beetje uitzicht. Het moet lekker nat zijn.
0: Ja.
1: En dan schieten zelfs paddenstoelen uit de grond. Bij spreken, zoals we willen. Dus er is nog niet veel. Maar het komt.
0: Ja, ja, u hebt nog even. Het is zaterdag de 26e.
1: Ja, het is nog 2 weken, ik weet het. Dus een beetje regen zou het heel goed doen. Ja, maar ze zijn het hele jaar door paddenstoelen. Maar in de herfst zijn ze toch wel het mooiste.
0: En is het Ordebos, staat het ook bekend om hele bijzondere paddenstoelen?
1: Er staan altijd paddenstoelen en ja, wat is heel bijzonder. De meeste mensen vinden paddenstoelen bijzonder. En de paddenstoelenkenners die hebben soms bijzondere paddenstoelen. Dat zeggen nou, dat, maar gewoon paddenstoelen. Het is geen zeldzame soort of weet ik wat. Nee, gewoon leuk.
0: Maar ik zie wel in het persbericht, ze hebben vaak wel opvallende Nederlandse namen. Kunt u daar een paar van noemen?
1: Ja, je hebt onder andere onze vliegenzwam, die bekende, die rood met witte stippen.
0: Ja, die je vooral niet moet eten?
1: Ja, en ze werden vroeger in de boerderijkeukens wel gebruikt, dat velletje. Werd in de melk gelegd en vliegen die dan van de melk snoepten, die gingen op de rug slapen.
0: Zo.
1: Dus inderdaad, dat velletje is niet erg bevorderlijk. Je hebt amethystzwam, rode koolzwam is dan de Nederlandse naam, omdat hij een beetje rood is. Zo heb je heel veel paddenstoelen die naam die zoals ze eruit zien. Zo werden ze genoemd.
0: Ja.
1: En ze hebben waarschijnlijk ook een mooie wetenschappelijke naam, die ken ik niet zo goed. Dus, maar wij gebruiken meestal de Nederlandse namen.
0: En dit gaat dus allemaal op die zaterdag de 26e september plaatsvinden. En van hoe laat tot hoe laat?
1: We beginnen om 2 uur, proberen om 4 uur terug te zijn aan de Kleiweg bij de Oude Politieacademie, heet het geloof ik daarnaast, dat gebouw. Daar starten we ook 2 uurtjes ongeveer, we kunnen niet op een minuut zeggen, maar dan proberen we te wandelen en aandacht aan paddenstoelen te geven, maar ook algemeen aan bos en wat er is. En ja, het is gewoon een leuke wandeling.
0: Ja, en je moet je van tevoren opgeven.
1: Ja, tegenwoordig.
0: Want anders weet je ook niet waar je moet starten.
1: Nee, maar dat staat zeker op de internet, op glk.nl. En dan kijk je op excursies, dan vind je ons. Je moet je opgeven omdat dat tegenwoordig digitaal is. Vroeger liepen wij rond en dan hadden we een soort portemonnee bij ons. En dan kon je bij ons betalen. En dan op afspraak gingen wij dan wandelen. Maar tegenwoordig moet je online betalen. Je gaat online opgeven. Je krijgt een soort ding thuis en dat laat je zien. En zeggen we, oké, prima, loop maar mee.
0: Oh,
1: dus voor ons is het ook een beetje gedigitaliseerd.
0: Ja.
1: En misschien krijg ik binnenkort op de telefoon, je weet het van nooit, dat we het inscannen of zo, ik weet het niet.
0: Ja, maar het is in ieder geval, want anders dan had ik gevraagd van, moet je het cash meenemen, maar op een moment wordt dus alles al geregeld.
1: Wordt alles al betaald en geregeld en dan staat er ook van, maar dat staat gewoon ook op het internet waar we zijn, dat je in ieder geval je afspraken kunt plannen rondom de wandeling. En er staat zelfs, neem een klein spiegeltje mee.
0: Ah, dat is waarschijnlijk om de onderkant te bekijken.
1: Juist, paddenstoelen hebben een onder- en een bovenkant. Maar die onderkant kun je zien of er lamelletjes zitten of gaatjes, buisjes. En daarvan kun je ook onderscheid maken met paddenstoelen.
0: Oké. En hoe
1: plaatjes,
0: groot kan,
1: en buisjes,
0: kan de groep zijn die u meeneemt?
1: Wij nemen 20, 24 man mee ongeveer.
0: Oké.
1: Max, ze hebben 2 boswachters. En proberen, maar paddenstoelen doen we in 1 groep. Want we hebben een paddenstoelen-specialist bij ons. Een van mijn collega's die is super in paddenstoelen. Dus neem al in 1 keer mee.
0: En kinderen, vanaf welke leeftijd is het geschikt?
1: Ja, 6, 7 jaar. Kan
0: ja.
1: Ja. Ja, het ligt eraan. Het is geen wandeling waar we een eind gaan lopen. Maar je staat vaak stil. Je staat vaak te kijken. We vertellen wat. Dus ja. Het gaat in ieder geval niet hard en je wordt er niet extreem moe van. Dus kinderen kunnen gewoon mee. Ja.
0: Zolang ze de paddenstoelen maar niet omschoppen.
1: Ja, dat laten we niet toe. Maar als paddenstoelen boven de grond zitten en ze staan een tijdje, dan hebben ze hun functie vervuld. We moeten het zo doen. Het zijn net appeltjes die aan een boom hangen.
0: Ja.
1: Dus er zitten een soort zaadjes in, dat noemen wij dan sporen. En die sporen, als die eruit zijn, dan heeft de paddenstoel in principe geen nut meer.
0: Oké.
1: Okay. Mag je natuurlijk niet omtrappen, want dat moet je nooit doen.
0: Nee.
1: Maar dan is de... Ja, dan is zijn belangrijkste taak van de paddenstoel is voorbij. Hij heeft sporen verspreid. Nou, en dan komen als die sporen ergens terechtkomen, want het zijn superdunne dingen, gaan door de wind. En als aan alle voorwaarden voldaan wordt, ja, dan zijn er een heleboel, dan komt op die plek waar de spoorland weer het paddenstoeltje tevoorschijn. Eerst wordt het een schimmeltje. Het schimmeltje wordt, kun je vergelijken met worteltjes. En dan komt er een boompje uit of een paddenstoel uit. Zo moet je het zien. Het is de vrucht van een schimmel die onder de grond leeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, heel bijzonder. Als je er in gaat verdiepen, dan leer je er ook steeds meer van.
1: Ja.
0: Komt u nou ook nog wel eens, als u dan in het bos loopt, mensen die daar met een mandje lopen om hun eigen maaltje te verzamelen?
1: De laatste tijd niet meer. Ik heb het vroeger wel meegemaakt. Daar gingen ze, volgens mij, ja, gingen ze verzamelen, ja. Het schijnt dat buitenlanders het nog wel eens doen in Nederland. Maar Nederlanders, er komt, ja, wij zeggen altijd, elke paddenstoel kun je eten. En sommige maar één keer.
0: Ja.
1: Dus, en dan weerhoudt de meeste mensen wel om paddenstoelen te gaan zoeken. En dan gaan ze braaf naar de winkel en kopen een bakje met paddenstoelen. En dan weten ze precies wat ze eten dan.
0: Ja, zeker. Nou, heel fijn dat u in de uitzending er wat meer over wilde vertellen. Over deze paddenstoelenwandeling in het Orderbos. Die plaatsvindt op zaterdag 26 september. En waarvoor je kunt opgeven bij www.glk.nl/excursies.
1: Heel goed. Yes.
0: Ik hoop dat u weer een hele grote groep meekrijgt. Die allemaal na die tijd daar de kinderen vooral een spreekbeurt over kunnen gaan houden in de klas.
1: Ja, ja. We hebben er al 20 op de lijst staan.
0: Oh,
1: dus,
0: dat is mooi.
1: Gaat goed. Dat gaat goed. Ja, nou, nee, dat gaat niet zo goed. En jullie een goede uitzending nog.
0: Ja, dank u wel. Dank u wel, Herman Heskamp, boswachter van het GLK. En nogmaals heel veel succes. We gaan nu naar September van Earth, Wind and Fire.

lopen naar het eind van het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 14e september. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons was. En Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons bent. Na het nieuws en de reclame. We gaan er even uit met Beat It van Michael Jackson. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten zo'n 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog, met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden, en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 14e september. Heel fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name ook op de matinee. Overigens is dit programma morgenochtend weer te beluisteren tussen 8 en 10. En ook de hele week bij uitzending gemist. En ja, we zijn natuurlijk heel blij dat we op kanalen alweer te vinden zijn. Bij Ordido kanaal 772 en Ziggo kanaal 43. Ja, we gaan even kijken wat de redactie voor ons geregeld heeft. Karin Beumer komt in de studio meer vertellen over het nieuwe platform Ontwikkelen 055. Dat zij bedacht heeft en dat Apeldoorners met elkaar gaat verbinden en daardoor lokaal zaken doen gaat bevorderen. Bert Louise komt in het kader van Middagje Uit aanstaande vrijdag twee keer optreden in Orpheus met het programma Allemaal Angst van Robert Long. Hij doet uit de doeken wat we kunnen verwachten. En natuurlijk kan ik niet zonder Olaf Bos, die mijn steunen toeverlaat is voor muziek en techniek. En hij heeft als volgende Annabel van Hans de Boy.

0: zonder jou, Annabel.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag is er bewolking en schijnt af en toe de zon. Later vanmiddag overheerst de bewolking en kan er een spatje motregen vallen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 23 tot lokaal 24 graden. Vanavond is het bewolkt en wat druilerig. Komende nacht wordt het meest droog met een mix van wolken en opklaringen. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind koelt het niet erg af. Veel kouder dan 17 tot 18 graden wordt het niet. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag wordt een droge en warme dag. Met de zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd en rond het middaguur is het al meer dan 20 graden. In de middag is er geleidelijk wat meer bewolking met af en toe zon. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 25 tot 27 graden. De bewolking neemt in de middag verder toe bij een wind die noordwestelijk wordt. In de namiddag trekken vanuit het westen ook buien over die in de avond het oosten van de provincie bereiken. Mogelijk komt er wat onweer bij voor. In de nacht trekken de buien zuidoostwaarts weg. Het koelt af naar 12 graden. Woensdag vallen er ook een aantal buien met tussendoor af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het minder warm met 17 tot 19 graden. Donderdag valt er in het noordwesten van de provincie nog een enkel buitje. In de rest van de provincie blijft het overdag droog met geregeld zon. Het wordt 18 tot 19 graden. In de avond volgen er vanuit het westen buien en valt er overal nattigheid. Vrijdag en zaterdag vallen ook enkele buien met 17 tot 19 graden. Vanaf zondag wordt het droger en zonniger met temperaturen van 20 graden of meer. We gaan naar Anita Meijer met Why Tell Me Why.
3: When

0: Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Karin Beumer. Welkom, Karin.
1: Goedemiddag.
0: We zijn elkaar al eerder tegengekomen omdat je allerlei dingen doet. Maar dit is iets wat helemaal uit je eigen koken komt.
1: Dat klopt, helemaal.
0: Ja, vertel eens wat meer.
1: Het idee is eigenlijk ontstaan. Het idee van Ontwikkelen 055. Een platform voor coaches, trainers, adviseurs en opleiders in de gemeente Apeldoorn. Mm-hmm. Is ontstaan in coronatijd al.
0: Aha. Dus, en nu pas ermee verder gegaan?
1: Ja, ik ben een kleine ondernemer. Dus soms moet je inderdaad even keuzes maken waar je mee bezig bent.
0: Ja.
1: Maar het idee heeft altijd wel in mijn hoofd doorontwikkeld. En ik heb ook heel erg de samenwerking gezocht met verschillende Apeldoornse ondernemers. Om dit uiteindelijk in deze zomer inderdaad te lanceren.
0: Ja, want je zei corona, hè, begon het.
1: Klopt.
0: En hoe kwam dat zo, dat het daar begon?
1: In coronatijd, toen wat ik zag gebeuren was dat mensen de handdoek in de ring gooiden. Van mm-hmm. Ik weet het niet meer, ik stop met mijn bedrijf. Of ik ga juist investeren op dat moment in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja.
1: Nou, ik vond dat ook heel interessant. En dan ga je googlen. En dan vind je als eerste allerlei bedrijven die uiteraard gesponsord zijn.
0: Ja.
1: Vervolgens vind je allemaal landelijke partners. En daarna vind je partners die allemaal zeggen dat ze iets in Apeldoorn doen.
0: Aha.
1: En ergens op pagina 5 de Apeldoornse ondernemer pas.
0: Oké.
1: Ja, dat vond ik, dat kan gewoon niet.
0: Nee.
1: Toen ben ik samen met onder andere de Stichting Apeldoorns Business Collectief eens gaan kijken van wat kan ik hier aan doen? En toen heb ik gekeken van, eigenlijk zou ik heel graag een platform willen maken waarop echt die coaches, trainers, adviseurs en opleiders die zich richten op de persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of organisatieontwikkeling, als ik die nou samenbreng op één platform, als ik van daaruit dan allemaal linkjes doe, allemaal marketing technische snufjes, dan moeten we toch ook op die pagina 1 komen met ons mooie aanbod van in onze gemeente.
0: Ja, en hoe ver ben je daar nu mee?
1: Nou, het is inmiddels gelanceerd afgelopen zomer.
0: Ja.
1: En het is gewoon echt superleuk. En ik ben nu, de komende periode ben ik vooral nog op zoek naar al die professionals die zich hierop richten. Om vervolgens dan echt het platform te gaan promoten. En daarbij zoek ik ook weer heel erg te samenwerken met de gemeente Apeldoorn. Met een ondernemershuis Stedendriehoek. Met de businessclubs. Dus ik ga on tour de komende periode.
0: Ja. En dat je zegt, ik ga on tour. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik ga alle businessclubs aanschrijven. Mm-hmm. En vragen of ik daar iets over mag vertellen. Over dit platform. Ik ben nu op zoek naar alle coaches. Maar uiteraard tijdens al die bijeenkomsten hoop ik ook te vertellen wat ik allemaal hoop te bereiken. En om die manier eigenlijk economisch zaken doen, maar lokaal zaken doen ook enorm te promoten.
0: Ja, ja. Je schrijft ze aan en dan ga je er langs. Waar ben je al geweest?
1: Nou, er zijn heel veel verschillende interesses al. Ik heb hem natuurlijk in die zin in een hele gekke periode gelanceerd, midden in de zomer. Ook wel een beetje bewust, want ook dan gaan eigenlijk ondernemers heel erg nadenken over, waar wil ik de tweede helft van 2026 me op richten. In de hoop dat ze dan ook dit platform voorbij hebben zien komen en zich daarvoor aanmelden. En het zijn kleine organisaties, maar ook echte opleiders als Apeldoorn, die in ieder geval hun interesse al hebben getoond. Ze staan er nog niet allemaal op.
0: Nee.
1: Maar de Aventus, de Saxion, daar staan allemaal gesprekken mee. Maar ook een Randstad waar ik mee in gesprek ben. En Randstad is dan eigenlijk een landelijke partner, maar heeft natuurlijk ook hier in Apeldoorn echt een vestiging. En ze hebben een aantal nieuwe dingen.
0: Ja.
1: Dus dat is ook gewoon heel erg leuk om met die organisaties in gesprek te gaan. Om te kijken, wat kunnen we voor elkaar betekenen?
0: Ja, ja. We gaan even naar een muziekje. En dan gaan we zo dadelijk verder over dat hele interessante Ontwikkelen 055. Waar je al in ieder geval over de oorsprong wat hebt verteld. We gaan naar Dolly Parton. En het heeft alles te maken ook met 9 to 5. Hè, want je werkt. Ja. Gaan we naar luisteren.

0: Tegenover mij zit dus Karin Beumer, die met het mooie plan is gekomen om een nieuw platform in Apeldoorn te maken, ontwikkelen 055. We hebben al een beetje gehad dat het bij jou begon te borrelen in coronatijd. En je vertelde net, terwijl we luisterden naar Dolly Parton, dat je ondertussen in ieder geval al 35 hebt. Maar misschien zijn de luisteraars even kwijt wat je precies zoekt. Dus geef het nog eens aan.
1: Nou, ik ben dus op zoek naar alle coaches, trainers en adviseurs en opleiders gevestigd in de gemeente Apeldoorn. Uh-huh. Dat is wel echt heel belangrijk. Die zich dus richten op persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling of organisatieontwikkeling. En eigenlijk verder zijn er geen eisen. En Ik wil eigenlijk benadrukken dat sommige mensen die ik nu spreek, die zeggen, ik ben zichtbaar genoeg, ik hoef daar niet op. Maar het is juist zo belangrijk dat we één platform krijgen waar al dit aanbod op staat. Alleen zo komen we met elkaar hoger in de zoekmachines. Ja. Maar juist ook dat als iemand net niet vindt wat hij bij jou vindt, laat hem dan inderdaad heel makkelijk kunnen overschakelen naar jouw collega op hetzelfde gebied.
0: Ja.
1: Waarbij die misschien wel die klik heeft, maar dat hij niet weer die hele zoekopdracht weer helemaal opnieuw hoeft te doen en weer al die pagina's langs hoeft te gaan.
0: Nee, want je richt het dan zo in dat het allemaal specifieke vakgebieden zijn.
1: Ja, nou, het kan dus inderdaad. We hadden het net in de pauze al over iemand die schrijvers coacht.
0: Ja.
1: Dat kan. Maar ik zou niet weten of er bijvoorbeeld hier in Apeldoorn iemand is die apothekersassistentes opleidt of bijschoolt of omschoolt. Ja. Of iemand in de bouw. Die bepaalde opleidingen ook zichzelf weer eigen wil maken. Er is echt zoveel verborgen hier in Apeldoorn. En we zijn heel bescheiden in Apeldoorn.
0: Ja,
1: en dat zit ons ook soms wel enorm in de weg. Vooral bij dit soort nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja. Kun je nog wat voorbeelden noemen van mensen die al bij jou zijn gekomen?
1: Nou, op dit moment heb ik heel veel coaches op het gebied van leiderschap, of op het gebied van gedrag, op het gebied van inclusiviteit. Wat ik net al voor het nummer van Dolly Parton vertelde, was inderdaad opleiders die ook denken, hey, hier heb ik in ieder geval interesse in om daarover het gesprek aan te gaan. Maar mijn oproep eigenlijk is echt, coaches, trainers, adviseurs van Apeldoorn, meld je via info@ontwikkelen055.nl. Meld je aan of bel mij op 06-54-702-705. En laten we samen gewoon zorgen dat al het mooie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, team- of organisatieontwikkeling, helder wordt op dit mooie platform.
0: Nou, kijk, je hebt ondertussen al heel snel genoemd waar belangstellenden naartoe kunnen. Ik denk dat we dat straks nog een keertje gaan vragen, want dat heeft men natuurlijk zo snel niet kunnen noteren. Dat zit erin. Wat heb je je tot doel gesteld uiteindelijk? Wat moet het?
1: Hè? Nou, als ik kijk een beetje bij Kamer van Koophandel, dan en als ik zocht, nou, dan kwam je echt wel op 3000 of meer mensen die binnen deze categorie vallen. Ik zou het liefste natuurlijk allemaal, misschien is dat een utopie, maar ik zou toch wel richting die 1500 tot 1000 willen. En als het daarmee een krachtig medium is waar we niet gewoon omheen kunnen, zou het supermooi zijn als het in de komende jaren nog verder gaat groeien. En je kunt je gewoon gratis aanmelden.
0: Ja.
1: Er zijn pakketten voor wat extra zichtbaarheid, maar het is gewoon, meld je gewoon gratis aan op het platform.
0: Nou, kijk, en dan begrijp ik net, de Kamer van Koophandel, moet jij je daar ook op zetten?
1: Nee, ik ben als ondernemer sta ik daar sowieso bij ingeschreven. Maar eigenlijk alle coaches, trainers, adviseurs, die staan wel ingeschreven als bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Alleen het lastige is ook dat wanneer is iemand een coach? Ja. De definitie van coach is natuurlijk best wel ingewikkeld.

0: Dus ja, daar, ja. Weet je, sta je ingeschreven, denk je dat je coach bent, meld je gewoon aan.
1: Ja, want daar heb ik geloof ik ook wel krantenartikelen over gelezen. Van wanneer mag iemand zich coach noemen en wat, ja, wanneer ben je coach? Dus dat is inderdaad iets ja, waar men het nog wel eens over zou kunnen verschillen in mening.
0: Nou, binnenkort verschijnt er volgens mij deze maand, of anders begin volgende maand, heb ik daar ook een leuk artikel over geschreven. Wat is nou mijn definitie van een coach? Dus ga gewoon kijken op de socials van Ontwikkelen 055.
1: Nou, dat lijkt me een heel goed onderwerp. Als je nog één keer weer wilt aangeven waar mensen naartoe kunnen.
0: Ga ik doen. Het mailadres als je interesse hebt om deel te nemen is info@ontwikkelen055.nl. En wil je even telefonisch contact om te sparren of het ook iets voor jou is? Bel dan 06-54-702-705.
1: Nou, hebben we alles benoemd?
0: Volgens mij wel.
1: Nou, helemaal goed. Ontzettend leuk, Karin Beumer, dat je naar de studio wilde komen om meer te vertellen over je initiatief Ontwikkelen 055. En heel veel succes gewenst.
0: Dankjewel.
1: We gaan nu naar Summer of 69 van Bryan Adams.

Karin Reinders, directeur-bestuurder van CODA. Ingrid de Bond, wethouder van onderwijs. En de nieuwe kinderburgemeester Levy openen komende vrijdag 18 september de nieuwe CODA-bus. Om 2:30 is het officiële onthullingsmoment bij de halte van CODA-bus de PCBO De Diamant. Het rooster aan de Laan van de Leeuw in Apeldoorn. Na de officiële opening is er van alles te beleven. Knutsel je eigen boekenworm, boekenlegger en doe mee met de Boekenbus Speurtocht. En natuurlijk is iedereen welkom om de bus van binnen te bekijken. De CODA-bus rijdt door Apeldoorn en omliggende gebieden. Deze buurtbibliotheek op wielen brengt een wisselende collectie boeken rechtstreeks naar jouw buurt. Bekijk de route en haltetijden van CODA-bus op coda-apeldoorn.nl/CODA-bus. En nu gaan we naar Dolly Dots met Shizalaya.

Paaltjes op het fietspad zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen voor fietsers gevaarlijke obstakels zijn. Ze kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Daarom organiseren de Fietsersbond en Has Koning op zaterdag 19 september de landelijke Paaltjescheckdag. Fietsers in heel Nederland kunnen op een online kaart via fietsersbond.nl/paaltjescheckdag aangeven waar paaltjes staan. Prince and the Revolution met Purple Rain.

Take On Me van AHA. En we proberen ondertussen Bert Louise te bereiken, die aanstaande vrijdag wel 2 optredens heeft vanwege Middagje Uit. Een ochtendvoorstelling en een middagvoorstelling. En hij gaat daarin Robert Long. Gaat hij met allerlei mogelijke songs, zowel Engelstalige als Nederlandstalige, gaat hij ten gehore brengen. We gaan even kijken. Heb je Kalverliefde klaarstaan? Zullen we die laten horen? Dan weten we in ieder geval van Robert Long, hebben we in ieder geval een idee.

0: Wat had je?
1: Ja, het is natuurlijk heel jammer om zo'n prachtig lied van Robert Long te onderbreken, Kalverliefde. Maar ondertussen hebben we Bert Louise aan de lijn, die dat, denk ik, aanstaande vrijdag ook gaat vertolken. Goedemiddag, Bert.
2: Dag, Tineke. Goedemiddag, luisteraars ook.
1: Ja.
2: Hallo.
1: Ja, want

0: had willen beginnen anders door te zeggen van hij woont en werkt sinds enkele jaren in Engeland, maar keert regelmatig terug naar Nederland voor optredens en theaterprogramma's zoals Jules de Korte en Robert Long Tributes. En ja, het laatste is dus aanstaande vrijdag aan de beurt, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. En ik durf rustig wel even een tipje van de sluier op te lichten. Ik speel inderdaad Kalverliefde.
0: Ja, en je hebt het de titel gegeven, Allemaal Angst.
1: Ja.
0: Dat is ook een van de bekende nummers natuurlijk van Robert Long. Ik vroeg me af, jij bent blind geboren. Heb jij ooit angst gehad voor bepaalde dingen?
1: Regelmatig. Om maar eens een paar voorbeelden te geven van afgelopen weekend. Ik reisde uit Duitsland terug naar Nederland. Ik had daar een optreden vrijdag.
0: Ja.
1: En als dan de trein vertraging heeft en die heeft dat in Duitsland en je gaat daar de dingen door missen, ja, dan heb ik angst. Ja.
0: Ja, ja.
1: Best wel angstig. Om maar eens een simpel voorbeeld te noemen, maar er zijn wel meer dingen waar je angstig voor bent. Als je bijvoorbeeld met een been ergens tegenaan loopt en het is open, heb ik ook angst.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook griezelig. Ja. En dat is dan meer met de handicap te maken. En als je het ook even op het wat wereldlijke doorvlekt, in de wereld waarin we nu leven, heb ik ook best wel veel angst. Ja, dat er allemaal gebeurt. Dat is best angstig.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Wat ik me ook afvroeg, kom jij uit een muzikaal gezin? Want vanaf je zevende, je hebt al op je zesde ontdekte je piano, begon je met improviseren. En vanaf je zevende heb je muzieklessen gehad.
1: Ja, nou ik denk dat mijn ouders muzikaler waren dan ze zelf vermoeden.
0: Aha.
1: Mijn moeder kon heel mooi zingen, kon mijn vader eigenlijk ook best wel. En ze hadden best wel aanleg, luisterden ook wel naar muziek, maar ze hebben er zelf eigenlijk nooit iets mee gedaan.
0: Nee.
1: Dus ik verwacht wel dat ik dat van beiden heb geërfd en georven, hoe zeg je dat?
0: Ja.
1: En, maar goed, ik was wel heel gelukkig dat mijn moeder vermoedelijk toch wel onbewust begreep dat muziek voor mij heel belangrijk was.
0: Ja.
1: En liet ze mij dus gewoon naar de radio luisteren. En ja, dat was voor mij een waanzinnige tijd. Dus ik slurpte alles op, figuurlijk dan, wat er muzikaal aangeboden werd.
0: Ja.
1: Hey, ik zoog dat op. En ja, ik vond dat fantastisch. Ja, en een groepsleidster van mij, toen ik op Bartimeus dan zat in Zeist, ik ben dus blind, die ontdekte dat. En die had zoiets van, ja, jij moet op les. Dit moeten we gewoon gaan uitvergroten.
0: Ja.
1: Dat is een talent. Nou, dat zal zij gedacht hebben. Het is trouwens ook leuk. Ze komt vrijdag ook bij de ochtendvoorstelling.
0: Kijk eens
1: aan. Dat vind ik wel heel bijzonder. En nou ja, zo is het balletje beginnen te rollen, Tineke.
0: Ja.
1: En die lessen hebben uiteindelijk geleid tot het conservatorium, waar ik klassiek piano, doserend muziek, musicus pianist heb gestudeerd.
0: Ja, je hebt een indrukwekkende cv. En je hebt dus bij ons, mijn middagje uit 2 jaar geleden, heb je als Jules de Korte gedaan. Omdat dat het jaar was waarin die 100 werd. En nu heb je Robert Long. Maar jongen, wat heeft hij een tekst, een moeilijke teksten en moeilijke muziek. En dat moet je allemaal onthouden.
1: Ja, dat klopt ook. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat wat mij motiveert erin is gewoon wat hij zegt in die teksten.
0: Ja.
1: Dat is voor mij zo'n motivatie. Ik vind dat hij, ja, het spreekt mij heel erg aan. En omdat het je aanspreekt, ja, ik moet wel zeggen dat ik, in tegenstelling tot Jules de Korte, lopen de teksten toch iets anders. Het heeft me iets meer moeite gekost. Maar dat heb ik er graag voor over, omdat ik die boodschap zo belangrijk vind die hij door middel van zijn teksten geeft. Namelijk, mensen, kijk gewoon eens verder dan je neus lang is en bekijk het ook eens van die kant. En dat vind ik fantastisch. En ja, vooral liedjes als bijvoorbeeld Torbekkenplein. Nou, dat gaat mij elke keer als ik het speel, gaat mij dat gewoon zelfs door merg en been. Als je dan hoort hoe hij een situatie beschrijft, waarin iemand eigenlijk gewoon getrouwd is voor de vorm, maar eigenlijk niet voor zijn geaardheid kan uitkomen. En hoe hij dat op een hele simpele manier uitdrukt. Maar zo mooi. Doe dat maar eens. Ik vind dat fantastisch.
0: Ja.
1: En die teksten zoals Josje, nou, dat is een enorme lap tekst. Robert zegt zelf altijd wel dat hij hele simpele melodieën heeft. Maar dat vind ik zelf eigenlijk soms niet.
0: Nee, okay.
1: Maar zijn teksten zijn zeker wel, zijn best wel ingewikkeld. Maar zo mooi.
0: Ja. Ja, weet je, ik zou wel een uur met jou kunnen praten over de muziek van Robert Long.
1: Oh ja.
0: We lopen natuurlijk richting het eind van deze matinee. Maar we gaan toch nog eventjes reclame maken voor jouw optredens aanstaande vrijdag. Om 11 uur zijn er nog kaarten. Om 3 uur 's middags is de uitverkocht. Maar jij hebt gelukkig toegezegd.

0: dat je ook wel om 11 uur wilde komen.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Ja, daar gaan we natuurlijk met z'n allen ontzettend van genieten. Van jouw optreden met muziek, zowel Engelstalig als Nederlands, heb ik begrepen.
1: Ja, er zitten ook wat Engelstalige liedjes. En de echte kenners weten dan vermoedelijk wel waar ik het over heb.
0: Ja.
1: Maar weet je, het is, ik hoop ook, en dat is natuurlijk altijd zo als je een show voorbereidt, dat was net als met Sjoel de Korte ook.
0: Ja.
1: Van heb ik de juiste balans? Is het gewoon, zijn de nummers soms te lang? Dat heb ik bij, want hij heeft soms hele lange nummers geschreven.
0: Ja.
1: En hele korte. En dan moet je gaan schiften. En dat vind ik best moeilijk. Maar heb je dan de juiste keus gemaakt? Nou ja. Aan het eind van de dag zal ik het weten.
0: Ja, en je doet het twee keer. Dus je kunt ook twee keer met ze. Want ik neem aan dat je na die tijd ook wel voor een meet and greet.
1: Zeker. Bent. Ja, dat vind ik net zo belangrijk. Ik wil even graag handen schudden. En het is gewoon net alsof je gewoon weer in jouw thuis komt. En ik weet. Ik weet ook dat familieleden zullen zijn.
0: Het is Bert Louise om elkaar te spreken voor dit interview. En
1: zeker.
0: Ontzettend veel succes verder met de voorbereiding voor vrijdag. En natuurlijk heel veel plezier ook voor jezelf.
1: Hartelijk dank, Tineke. En ik denk dat we elkaar vast wel gaan zien.
0: Ja,
1: en,
0: zeker weten.
1: Luisteraars.
0: Ja, we lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 14e september. Heel fijn, luisteraars, dat u er was bij de matinee. En graag tot de volgende keer. Olaf Bos, dank je wel voor de muziek en de techniek redactie. Dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En we gaan eruit met Billie Jean van Michael Jackson.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren, met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance, omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm, met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend.

Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zondag met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simfo.

0: SimfoCity.
1: Welkom bij SimfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim4City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim for City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim for City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het planbureau voor de leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpo City.

0: SymfoCity.
1: Welkom bij SymfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op symfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar SimforCity. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.
3: Radio.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Het is alweer zaterdag de 12e september. En het is weer tijd voor Mixed Music Hour, zaterdagmiddag mix. En natuurlijk Apeldoorn Sport, daar beginnen we dus weer mee. Dus weer een lekkere zaterdag natuurlijk. Ja, ik zat er net te bedenken van, ik doe natuurlijk ook Apeldoorn Sport van, was het nou voor zaterdag of zondag dat ik moest zijn? Maar dan weet ik het weer, ik moet zondag aanwezig zijn bij TKA. Dus vandaar dat ik even in de war was. Maar goed, het is zaterdag en we gaan weer een bepaalde datum in de spotlight zetten. Aanleiding hiervan is dat op Trevor Oakes geboren werd op 9 september 1946. Trevor die was inderdaad lid van de groep Show Waddy Waddy. Ik dacht eigenlijk dat dat altijd een Belgische groep was, maar dat blijkt toch een Britse groep te zijn. Vanaf 1973 tot 1980. Under the Mood of Love, dat was inderdaad een van de grootste hits die ze hadden. When was het ook, en Three Steps to Heaven. Maar dat zijn eigenlijk allemaal covers die zij op dat moment helemaal hebben uitgebracht. 1980 was hun laatste Why Lovers Breakdown en daarna viel de groep uit elkaar. Trevor was de gitarist van de band. En ik zei het al, hij is al helaas alweer overleden op 79-jarige leeftijd. De volgende die gaan draaien, dat is Nick van der Wal. Nick van der Wal, natuurlijk kennen we die beter als Afrojack uit Spijkenisse, uit Rotterdam, daar een beetje in de buurt. De Nederlandse discjockey en muziekproducent, hij stond in 2019 op nummer 9 in de top 100 lijst van de Britse tijdschrift DJ Magazine. Daar hebben we al eens een keer een paar uitzendingen van gemaakt. Voor hem maakt het niks uit waar hij maar staat. Als hij maar instapt, vindt hij dat al heel knap. En de grootste hit die hij heeft gedraaid, dat is ook weer samenwerking. Dat doet hij heel vaak. Ik denk dat er ook weinig nummers zijn dat hij echt heel solo heeft gewacht. Ja, Anywhere With You, dat is misschien de enige die ik heel snel kan zien. Daar zijn allemaal samenwerkingen, bijvoorbeeld met Snoop Doggy Dogg, met D-Wayne, The Party Squad. Dat is een hit die ze al mee begonnen zijn. En de grootste hit die hij heeft gehad, dat was zelfs de nummer 1, was de samenwerking met Afrojack, Nature en Nejo. Mondvol, 4 mannen, die gaven het nummer Give Me Everything. En dat was inderdaad, zoals ik al zei, voor Nick van der Wal, geboren op 9 september, zijn verjaardag, het grootste hit. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Ja, je hoor je duidelijk zeg maar, de stem van, inderdaad, van ik wou bijna zeggen, van Afrojack, van Nature, dat is inderdaad. En Pitbull, ja, natuurlijk, die zocht ik eigenlijk. Pitbull, dat is duidelijk de stem. Een goede gast trouwens, die ook zeg maar, pas geleden in Arnhem is opgetreden. Dan gebeurt het niet zo heel vaak, maar er zijn wel degelijk twee leden zeg maar op dezelfde datum jarig. De ene in 1961, de andere in 1962. Die van 61, ik hoop dat ik het goed uitspreek, want dat zijn twee IJslanders, is Eybjörg Gunnarsson en Gunnar Brim. Hopelijk zeg ik het inderdaad goed op zijn IJslands. Gunnar is degene die drum zit, en Eybjörg is degene die aan de keyboards zit. En dat is, dan hebben we het over de IJslandse groep Mezzo Forte. Het is een instrumentale funk-function groep afkomstig uit IJsland. En natuurlijk de grootste hit, dat lijkt wel een eendagsvlieg, maar ze hebben wel degelijk heel veel studioalbums gehad. Maar natuurlijk met kop en schouders bovenuit is natuurlijk de hit Garden Party. Die gaan we het ook draaien, dus een nummer inderdaad, volgens mij uit 1983, inderdaad, zo'n beetje rond die tijd. Ik wou zeggen, ik had er een lange versie van, maar die gaan we nou niet draaien, want ik zei al nogmaals vaak van, als ik een lange versie draai, moet het een beetje een aanvulling zijn. En dit vind ik nou een voorbeeld van dat er een heel stuk instrumentaal 3 minuten is in de herhaling valt, en dat is, nee. Ik vind het niet helemaal geslaagd, maar de korte versie, des te meer. Mezzo Forte met Garden Party.

Ja, naast verjaardag en overlijden op 9 september waren er ook wel gebeurtenissen op 9 september. En dat was in 1956 gebeurde dat in de Ed Sullivan Show op CBS in Amerika. Want daar kwam Elvis Presley. En Elvis Presley breekt met dit optreden een record, want ongeveer 60 miljoen kijkers, dus 82,6% van de Amerikaanse huishoudens met de televisie, met ongeveer 33 van de totale Amerikaanse bevolking, is op dat moment de best bekeken programma in de nog jonge televisiehistorie. Ja, dat klopt natuurlijk wel, want ja, je had eigenlijk maar één of twee zenders. Moet je kijken hoeveel zenders je nou hebt. Aanvankelijk had presentator Ed Sullivan gezegd dat hij Elvis nooit in zijn show zou uitnodigen. Hij dacht dat zijn optredens vies en vulgair waren en zeker niet geschikt voor een familieprogramma zoals de zijne. Op 1 juli had hij de populaire rock'n'rollstal echter opgetreden in de Steve Allen Show van concurrerende zender NBC. Daardoor had Steve Allen Ed Sullivan geslagen in de kijkcijfers en dat zat het helemaal niet lekker. En besloot hij om Elvis dan toch naar zijn show te halen. Elvis tekende een contract voor 3 shows voor $50.000. Was toen de tijd toch wel behoorlijke geld. Tijdens de eerste optreden zingt Elvis het nummer Don't Be Cruel, Love Me Tender, Ready Teddy en korte versie van Hound Dog. Het verhaal gaat dan alleen over het bovenlichaam van Elvis in beeld gebracht om zo de kijkers niet te choqueren met gewaagde heupbewegingen van de zanger. Dit is echter niet juist alleen bij het derde en laatste optreden van Elvis op 6 januari 1957 met Elvis heupen gecensureerd. Maar na de laatste optreden bedankt de zanger en noemt hij Elvis een nette, aardige man. Hoe kan het ook verkeren? Later verklaart hij terugkomend op zijn eerste negatieve uitspraak over Elvis dat hij nog nooit beelden van hem had gezien. Nadat hij die wel had gezien, begreep hij niet waarom de mensen zo druk om maken. Nou ja, goed. Toen de tijd was het gewoon een grote ster. Dan draaien we een nummer van Elvis en dat is het nummer Always On My Mind. MUZIEK

Kurt Cobain hoorde je natuurlijk met Nirvana. Maar het ging niet om Kurt, maar het ging om de bassist Chris Novoselic. Dat is de bassist van die groep. Want Nirvana treedt dan op tijdens de MTV Music Awards, zeg maar, op de tv. Aan het eind van de nummer gooit bassist Chris Novoselic zijn gitaar hoog de lucht in, maar het opvang mislukt. Hij krijgt het instrument op zijn hoofd, valt neer en strompelend vervolgens duizelig het podium af. Dat allemaal op 9 september 1992. Dan zeg maar ook een gebeurtenis op 9 september 2007... tijdens het optreden van Alicia Keys, ook bij diezelfde MTV Video Music Awards, gaan Kid Rock en Motor Crew drummer Tommy Lee, die kennen we natuurlijk wel, bijna met elkaar op de vuist. Beide ex-mannen van Pamela Anderson, ja, toevallig wel, hebben in het verleden al eens een agressief gedrag vertoond. Volgens ooggetuigen heeft Kid Rock Tommy Lee geslagen, maar voordat Tommy iets terug kan doen, worden de twee uit elkaar getrokken. Nou ja, goed. Dat is dus de ex van Pamela Anderson, zullen we dan maar zeggen. Waar nog wel gekscherend af en toe gezegd wordt dat Pamela Anderson relatie had met Tommy Lee, omdat hij een hele grote had. Ja, dat wordt er wel eens gefluisterd. Maar goed, of dat waar is, dan kunnen wij niet over oordelen. Nou, laten we dan nog wel voor de zekerheid dan ook een nummer van Kid Rock draaien. En dat natuurlijk het nummer All Summer Long.

Of dan moet ik nog eens denken aan die Nederlandse versie, zeg maar, over de Joyce Baker selectie toen de tijd. Maar goed, dat even terzijde. Wat stond er op nummer 1? Nou, we hebben zeg maar op 9 september 1967, die hebben we al een keer gedraaid. San Francisco, Scott McKenzie, maar die stond er ook weer 5 weken. En volgens mij 2 weken geleden draaien we de popcorn. Het is wel frappant, er zijn 3 versies op nummer 1, dus die snap ik even niet helemaal. Je hebt die van Anders System, Hot Butter. Volgens mij die laatste, die is volgens mij de meest bekende. En de Popcorn Makers. Nou, kan wel in ieder geval. Straks draaien we die van 1978. Ja hoor, Patty, José en Marga natuurlijk. Van Love met You're the Greatest Lover. Die gaan we natuurlijk draaien. 2 weken op nummer 1. Maar voordat we die gaan draaien, gaan we eerst die van 2017. Dat is ja, toch alweer bijna 9 jaar geleden. Of bijna, het is 9 jaar geleden. Magento van J Balvin en Willie William. Nou, dan moest ik wel even nadenken van, ken ik dat nummer wel? Maar toen ik hem hoorde, denk ik, oh ja, dat is nou weer een typisch nummer die eigenlijk die we heel graag weer horen. Maar je hoort ze dan naar weinig of niets meer. Dus gaan we hem in ieder geval draaien. Straks Love, maar is J Balvin met Willie William met het nummer Magento.

Ja, de volgende gebeurtenis was ook al behoorlijk schokkend. In eerste instantie was op 25 augustus 2013 Wrecking Ball uitgebracht door Miley Cyrus. Maar de release van de veelbesproken videoclip op 9 september 2013 steeg een nummer pas naar de eerste plaats en scoorde Miley haar eerste nummer 1 hit. Nederland maakte de 20-jarige zangeres dankzij Wrecking Ball haar top 40 debuut. Daarvoor had ze al met 5 nummers in de tipperaden gestaan, maar Wrecking Ball bereikte bij ons op de 11e plaats. Maar goed, wat was er nou zo speciaal aan? Nou ja, goed, als je het nog wel weet, zeg maar, in de eerste minuut is er nog niet te veel te zien in de videoclip. Daarin is Miley Cyrus wel vooral zingend close-up in beeld. Maar daarna is ze zittend in haar ondergoed met rondvliegende sloopkogel te zien. In een latere shot heeft ze enkel haar laarzen nog aan. Dit beeld van de naakte Miley Cyrus op een sloopkogel groeide uit tot de meest iconische beelden in de jaren 10. En daarnaast trok ook een shoot waarin ze aan met een voorhamer likt met op de aandacht. De videoclip werd de eerste 24 uur zeg maar 19 miljoen keren bekeken, wat op dat moment nog een record was. En kwamen natuurlijk ook veel reacties op de controversiële clip van Miley Cyrus, die jarenlang de rol vertolkte van ja, de zoetsappige Hannah Montana in de gelijkzinnige serie Disney. Nou ja, goed, kritiek was er, maar ook wel waardering. En zo won Wrecking Ball de prijs voor de beste video bij MTV Europe Music Awards 2013. Je kan hem inderdaad nog steeds zien. Je ziet eigenlijk niks, maar ja goed, naakte Cyrus is toch wel leuk om wel te zien. Wrecking Ball van Miley Cyrus.

0: not hear me.
1: Britney, bitch.
0: Ja, dit had ook te maken ook met een feitje wat gebeurd was. Over met Britney Spears. Overigens zong ze dit nummer niet alleen. Zong ze met Well I Am, inderdaad. Tijdens het optreden... Britney Spears gaf tijdens een belabberde optreden... zo moet ik zeggen... tijdens weer de MTV Video Music Awards. Ze danst slecht, vergeet hele stukken op haar nieuwe single... Give Me More te playbacken. Het optreden leidde toen tot vernietigende kritiek... in de media en de teleurstellende onder fans. Dat op 9 september 2007. Nou ja, daarom draai ik ook dit nummer ook. Ja, dit vind ik dan toch een van de volwassen nummers van Britney Spears. Dan beter dan Hit Me One More Time. Dat ze met dat gekreun toch hits scoorde. Dan even weer een verjaardag. En de verjaardag is dan iemand van de Doobie Brothers. En dat is een van de artiesten, John McPhee. En John McPhee, als ik die even heel snel kan vinden... die was inderdaad een van de oud-leden inderdaad... oud-leed, hij is nog steeds lid. Ah, dat is inderdaad een verhaal apart, moet ik wel bij zeggen. Want je had de Doobie Brothers toen met Listen to Music toen begon. Dat was al eigenlijk in 1975, 76 was bij hun grote hit. Maar de vermoeidheid van een van de zangers... was op een gegeven moment dusdanig ook... dat Baxter, want dat was John Baxter van de zanger van hem... werd even vervangen tijdelijk door Michael McDonald. Nee, die werd als invaller. Michael McDonald nam dan inderdaad de zang inderdaad over. Maar ja, goed, vanaf 1976 tot 1978 wordt die groep toch wel de Michael McDonald's jaren genoemd... omdat Michael McDonald steeds meer naar ze toe trok... Hij was even weg weer, maar toen de zang weer oververmoeid was, kwam hij weer terug. En ja, toen stond op een gegeven moment in 1978 een dusdanige conflict... dat Michael McDonald zegt van, ik wil dan de groep gaan leiden en ook de nummers schrijven. Dat heeft geleid dat er een aantal mensen van de Doobie Brothers... inderdaad gaan stoppen met de groep. Dat gebeurde allemaal op 27 januari 1979... Bobby Langstedt, Baxter en Jack McCain, die waren allemaal weg. En de Doobies, gingen dan verder met een gitarist, een saxofonist en natuurlijk Michael McDonald. En eigenlijk is dat toch wel de grootste succes geweest bij de Full Belize. Want die is zelfs twee keer uitgebracht, één keer origineel en één keer met een remixversie. Dat heeft toch geleid inderdaad van dat Michael McDonald... toch wel een hele grote hit heeft geschreven voor de Doobie Brothers. Maar in 1982 was er even een afscheidstournee. Maar schijnbaar is die groep er toch wel weer. Nadat Michael McDonald een tijdje solo heeft gedaan... heeft hij toch weer de groep bij elkaar gekregen. Dan gaan we inderdaad draaien met John McPhee inderdaad... als eerste lid, lid van de eerste groep, Doobie Brothers. Hij bleef in ieder geval. Gaan we draaien het nummer Listen to the Music.

Ja, het laatste nummer die we gaan draaien is ter nagedachtenis van Otis Redding. Hij was geboren op 9 september 1941, maar overleed al medicijn op 10 december 1967. Dat is inderdaad een apart verhaal. Want in 1967 speelde hij op het Montreal Popfestival en nam op 8 december Sitting on the Dock of Bay op. 2 dagen na het opnemen van zijn grootste hit zou worden, kwam hij om bij een vliegtuigongeluk met Twin Peaks in Lake Morana Medicine. Samen met 4 van de 6 leden van zijn band, de Barcase. Mede-bandlid Ben Colley overleefde het ongeluk en James Alexander zat in een andere vliegtuig. Sitting on, zullen we het dan maar zeggen. De Dock of the Bay, Sitting Dock of the Bay, werd een maand later postuum uitgebracht als single uitgegeven. In 1981 kreeg hij postuum opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. Nou ja, dan draaien we dus inderdaad tot aan het nieuws van 12 uur. De laatste nummer van Otis Redding. Sitting on the Dock of Bay. En wat mij betreft weer tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat.

0: ervan wordt verdacht driemaal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika de ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.